0: Iraanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan het gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Dit is de muziek van...

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest heb.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Zon en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

God in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Zuur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte er een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van weer online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het land in maart 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
5: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker.
6: Mm.
5: Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties.
6: Mm.
5: Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker.
6: Mm.
5: Niet waar. Terwolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
7: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oscar Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
10: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
9: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: NL.
1: Weerbericht.
2: Er is veel bewolking op een lokale spat. Na is het droog en de temperatuur ligt rond een graad of 16. In de ochtend is er veel bewolking en deze bewolking kan hier en daar wat motregen vallen. Ook vanmiddag is er regen mogelijk. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuipers-koekangen.nl.
3: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Organiseer je een feest of evenement bij Horeca JMP in Hogeveen. Haal je een 50 liter Forstenpilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
21: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
22: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
3: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
2: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
6: Smit Compleet Buiten.nl.
4: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
8: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
13: Want ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
12: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.

0: Radio.nl.
1: Weerbericht.
2: Er is veel bewolking. Op een lokale spat na is het droog en de temperatuur ligt rond een graad of 16. In de ochtend is er veel bewolking en deze bewolking kan hier en daar wat motregen vallen. Ook vanmiddag is er regen mogelijk. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden.
1: Radio NL.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
9: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
15: evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Maar ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij kilometerpaal 39.9 op de A2 Eindhoven Maastricht. Wij knopen het Vonderen controle bij 223.7 en op de A58 Vlissingen Bergen op Zoom bij Arnhem-Muiden controle bij 161.7.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Mm. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Mm. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Mm. Niet waar. Ter Wolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Ter Wolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend veel bewolking, waaruit hier en daar wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is lokaal gespetter mogelijk, maar kan het soms ook opklaren. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden, maar in de kustgebieden 19 tot 22. De noordwestenwind is matig, in het noordelijk kustgebied en het IJsselmeer vrij krachtig.
0: Radio NL. Dit is Radio NL.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molen massiert diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van massier.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar
10: €3,99. Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In het Drentse Klazinaveen is iemand op het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
2: Appetito.
10: Appetito.
4: De bouwverslimmers.
3: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
10: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Radio NL.
18: Verkeersinformatie.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.4. De A6 Lelystad-Muiden wordt gecontroleerd bij Almere-Oostvaardes bij 61.9. En controle op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij de Roertunnel bij 13.0.
16: Dit is de muziek van

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
4: En bij ons hoor je...
5: Dat zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
4: Ze heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
3: Wij zijn altijd aan.
0: Radio NL.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu met Clubcar Wijd wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Leukes Outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: 7 dagen per week geopend.
5: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
8: Nou,
9: naar Zwaagstra.
10: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
11: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
15: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
14: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
16: Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De Zomertour.
17: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materiaal uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot en een drone. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en sta-caravans.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Organiseer je een feest of evenement bij Horeca JMP in Hogeveen. Haal je een 50 liter Forster Pilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 39.9. Op de A17 Rozenel Dordrecht bij Zevenbergen controle bij 6.4. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Arnhem-Muiden nog steeds controle bij 161.7.
3: Dit is de muziek van Radio

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
10: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
11: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.nl.
2: Jouw tuin, onze passie.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Kijk voor de compleet

0: zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
2: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
8: evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En grote afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
15: Gritter Chalet en staakcaravans.
16: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan.
6: Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
21: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
21: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ritsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 39.9. De A2 Den Bosch Utrecht bij Nieuwegein controle bij 63.7. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Wezep controle bij 82.9.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Er is veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag kan het soms opklaringen. Met wat zon wordt het landinwaarts 21 tot 24 graden. In de kustgebieden 18 tot 21. De noordwestenwind is matig. In het noordelijke kustgebied en het IJsselmeer vrij krachtig. Ook vanavond is het overwegend bewolkt.
14: Radio NL.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Voor je hond, kat, konijn.

0: zijn kippen, schapen en koeien, Molenmassiert diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassiertdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er urenlanger over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van Weer Online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: De bouwverslimmer.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
11: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
12: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
13: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
12: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden de langzaam in ons land. Bij elkaar opgeteld is dat toch 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en een kwartier oponthoud. Door de grenscontroles, ook grenscontroles op de A7 Groningen-Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf Oudeschans. Groter is de vertraging door controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Velperbroek 14 kilometer met een half uur tijdsverlies. Ook de andere kant op rijden langzaam over de A12 vanuit Duitsland. Naar Arnhem bij Duiven, de kop van 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de Vierdaagse feesten die trekken natuurlijk veel bezoekers. En dat is te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ritsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij knooppunt Ketelplein bij hectometerpaal 61,9. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen controle bij 6,4. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom nog steeds controle bij Arnhem-Uiden bij 161,7.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

courage.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voeden.
1: Aldi.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
9: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
8: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Regio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag bijna overal droog met slechts af en toe wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden aan zee tot 24 landinwaarts. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken met in het noordoosten misschien een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden.
0: Radio NL. Maar we

0: NL.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
1: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.

0: je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Huh, alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Leukes Outdoor in Wolvenga.
9: De mooiste tuinzet in Parasol.

0: op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: Iedere donderdag koopavond.
1: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan, van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Alle soorten grasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
17: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jutstra.
17: Buitenvaart Hogeveen.
16: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia?
4: Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en M.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Dat telt op tot zo'n 150 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 Hengelo-Duitse grens. Controles aan de grens. Kwartiervertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A4 dicht. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp-Zuid. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file tot aan de grens. Met een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je vanaf Elst in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Puntsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad bij 72,8. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest, controle bij 58,3. En ook controle op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Dat is bij hectometerpaal 166,7.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Goedemiddag, 1 uur geweest op de zaterdagmiddag. Dan weet je hoe laat het is. We kunnen gaan beginnen met de Radio NL Top 30.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Radio NL Top 30. Ja, goedemiddag op deze zaterdagmiddag, 18e van juli. Het is 1 uur geweest en we kunnen beginnen met deze editie van de...
1: Radio NL Top 30.
2: Voor week nummer 29. We zitten er weer klaar voor. Temperaturen waren afgelopen week erg hoog. Vandaag is het een klein beetje gezakt. Maar dat wil niet zeggen dat de liedjes in de Radio NL Top 30... dan ook meteen minder zomers worden. Want we zitten natuurlijk in die periode. Week nummer 29 in de Radio NL Top 30... kennen we 12 stijgers, 10 zakkers, 5 blijven er staan. En we nemen afscheid van 3 liedjes. René Schuurmans, al win ik 10 miljoen na 8 weken... mogen we hem uitzwaaien. Gerard Joling en niet voor 1 keer wist het 7 weken vol te houden. En na maar liefst 13 weken nemen we ook afscheid van dit liedje van Marco Schuitmaker.
3: Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd.
2: Deze nacht wist het 13 weken vol te houden in de Radio NL Top 30. We zwaaien dus 3 liedjes uit. Betekent 3 nieuwkomers, of zoals ze in Ter Apel zouden zeggen, gewoon een rustig avondje.
1: Radio NL Top 30.
0: Nummer 30.
2: Is voor het reggae van de 3 J's. 8 weken staan ze al in de Radio NL Top 30 met dit soundje. Ze zakken van 25 naar 30 en mogen deze week de lijst openen.
4: Ik

0: Nummer 29 mogen we deze week Django Wagner neerzetten. Waarom ben jij gegaan? Een liedje dat we al even kennen van Django, opnieuw uitgebracht door Django en consorten, daalt deze week van 23 naar 29. En dan zijn we nog maar net begonnen aan de top 30 voor week nummer 29. Maar mogen we direct alweer een duo verwelkomen. Nieuw in de lijst. Deze week zijn het 3 nieuwkomers. Of in elk geval, nou ja, eigenlijk moeten we zeggen 4 nieuwkomers met het duo wat aanstaande is. Senna en Sven Versteeg. We kennen Senna natuurlijk van De Kleine Vogel en Sven natuurlijk van De Blikkendag. Maar ze hebben de krachten gebundeld en hebben een nieuwe plaat gemaakt. Heet Vuurwerk. En vinden we deze week nieuw in de lijst op plaats nummer 28.
1: Nieuw in de top 30. Nummer 28.

0: 26.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Volgens mij heeft hij even een vakantietje naar Italië gepakt voordat hij deze plaat bedacht. Tenminste, daar lijkt het op alsof het een klein beetje geïnspireerd is op het Italiaanse soundje. Frank van Etten en Niet Bang voor de Duivel deze week op nummer 26 in de Radio NL Top 30. Daalt wel een aantal plaatjes. Vorige week stond hij namelijk nog op nummer 19. Maar dat wil niet zeggen dat het verhaal rondom Niet Bang voor de Duivel hiermee moet gaan eindigen. Hij staat er al 12 weken in en weet er misschien nog wel eventjes een weekje aan vast te plakken. Daarvoor Wolter Kroos op plaats nummer 27, Route du Soleil. Het is zaterdagmiddag, het is de Radio NL Top 30 waar je naar luistert met wederom een nieuwkomer. En dat is misschien wel een liedje dat is voortbordurend op een plaat dat hij eerder heeft uitgebracht. Nieuw in de Top 30. Ik heb het over Yves Berends. Hij heeft natuurlijk een ongekend succes gehad met het liedje Terug in de Tijd. Veel mensen zeiden dat het misschien wel een klein beetje klonk als Flappy. En misschien dat hij daar een beetje revanche op wil nemen natuurlijk, hè. Hij had een succes met een liedje dat ging over de tijd en gaat daarop voort. Daarmee mogen we hem verwelkomen in de Radio NL Top 30 deze week. Nieuw op nummer 25, Yves Berendsen. En misschien is het tijd.
1: Nummer 25.

0: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen haal je een 50 liter Forster Pilsfurst voor maar €100. En een 20 liter Furst voor maar €50, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag bijna overal droog met slechts af en toe wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden aan zee tot 24 landinwaarts. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken met in het noordoosten misschien een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden.
0: Radio NL Top 30.
1: Nummer 22.

0: de vijfde week voor Jeffrey Leunenberg moet hij wel een paar plaatsjes inleveren. Vorige week vonden we Italiani nog op plaats nummer 15 en deze week op 21. We nemen je even mee naar de laatste 10 in de Radio NL Top 30. Deze zaterdagmiddag begonnen we de editie met de 3 J's. 8 weken lang staan ze al in de lijst en vorige week nog op 25. Ja, nu dus hekkensluiter, los vast. Hoe lang gaan we nog van ze horen? De tijd zal het ons leren. Plaats nummer 29 voor Django Wagner en Waarom ben jij gegaan? Nieuw in de top 30 voor deze week op 28, Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. 27 voor Wolter Kroes, Route du Soleil. 26 voor Frank van Etten, Niet bang voor de duivel. Staan ook alweer 12 weken in de lijst. Nieuw voor deze week dan op nummer 25, Yves Berendsen, Misschien is het tijd. Het is week nummer 2 voor Marco de Hollander. In die zomernacht vinden we deze week op 24. 23 voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ze leveren een paar plaatjes in met het liedje Zij hoort bij mij. Stef Ekkel weet in de tweede week in de Radio NL Top 30 van plaats nummer 27 te stijgen naar 22. En zo net dus Jeffrey Leunenberg met Italiani. Wij gaan verder met de Radio NL Top 30. 12 weken staan ze er al in en deze week zakken ze met 6 plaatsen. Ik heb het over Mart Hoogkamer en Billy Dans. Je hoort ze nu met Grappie Sappie op
1: nummer 20.

0: Nou ja, je kan toch wel makkelijk zeggen dat dit niet vaak voorkomt. En dit is uitzonderlijk. Jij was er juist getuige van. Twee liedjes van Mart Hoogkamer in de Radio Nat op 30 achter elkaar. Zojuist nog Gappie Sappie op plaats nummer 20 samen met Billy Dans. En nu pakt mij op 19 samen met Russo. Goed. Deze week drie nieuwe liedjes in de lijsten van de Radio NL Top 30. En we mogen er weer eentje verwelkomen. Man, waarvan je bijna zou kunnen zeggen, alles wat hij aanraakt met accordeon, dat wordt goud. Tenminste, dat idee dat krijgen we een klein beetje bij de muziek van Robert Pater. Wat een ongekend succes heeft hij met onder andere Gina wel niet gehad. En ik heb een klein beetje het idee alsof deze plaat daar in elk geval achteraan gaat. Hij kan in elk geval zeggen dat hij ermee in een Radio NL Top 30 in heeft gestaan. Want dit is namelijk week nummer 1 voor Blijf Toch Bij Mij.
1: Nieuw in de Top 30. Nummer 18.

Ze mogen alles van me krijgen. Nelis Leeman al 5 weken in de radio in de top 30. En deze week 1 van de 12 stijgers. Vorige week nog op plaats nummer 20 en deze week op 17. Radio NL top 30. Ja, afgelopen week hebben we al een mooie actie mogen houden rondom de Hollandse Nieuwe. Hij is in handen van Frans Duits en Lange Frans. Bij het horen van de Hollandse Nieuwe mocht je een appie sturen met daarin het woord Tour de France, of de zin Tour de France moeten we eigenlijk zeggen. Daarmee maak je automatisch kans op een barbecue voor 4 personen. Nou, die plaatsen zijn inmiddels allemaal vergeven. Anders wordt het een hele lange tafel als we hem ook in de top 30 mee moeten gaan nemen. Hij vindt al eventjes zijn weg richting de bovenkant van de lijst. En hij staat nog maar net aan het rechte rijtje. Staat in elk geval wel bovenaan. 3 weken vinden we Frans Duits en Lange Frans al in de Radio NL top 30. Vorige week nog op nummer 21, maar 5 plaatsen geklommen. Vindt hij zich volgende week dan ook in de linkerrij? Je zal bijna wel zeggen, zeker na zo'n week met de Hollandse Nieuwe. We gaan hem voor je draaien.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.

0: TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: 9 augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu vier mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de derde tijd. Straks om 4 uur is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jetstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een half uur vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Nijmegen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de camera op de A1 Amsterdam bij 8,1. De A4 Rotterdam-Antwerpen bij 246,3. En de A7 Groningen-Heerenveen bij 152,3.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja, goedemiddag. 2 uur geweest op deze zaterdagmiddag. Zometeen verder met de lijst. Verder met de top 30 van deze week.
0: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Radio NL
2: Top 30. De eerste 15 in de Radio NL Top 30 voor deze week hebben we achter de rug. De rechte rij is afgewerkt. Betekent dat we verder mogen gaan met de lijst voor deze week. Radio NL Top 30. Langzaamaan gaan we richting de nummer 1. En de vraag is, wisselt hij weer? Vorige week wisten we namelijk een nieuwe nummer 1 aan te mogen kondigen. Cheerio mocht een plaatje gaan inruilen met zwoele zomernachten. Is dat deze week nog steeds het geval? Of staat Cheerio weer bovenaan? De tijd zal het ons gaan leren. We komen er in elk geval dichterbij. Zo tegen 3 uur dan gaan we de nummer 1 voor je draaien. Nu eerst verder met de lijst met de man die zijn allereerste eigen live concert heeft aangekondigd. Hij staat in november, staat hier in de Evenaar. Evenaar in Eindhoven. Ik heb het over Raymon Hermans. Hij staat al 6 weken in de lijst. En zelfs in week nummer 6 weet hij alsnog te stijgen. Vorige week hoorde je hem nog op plaats nummer 17. En deze week op nummer 15. In de boeken gaan we voor je draaien.
0: Radio NL Top 30. Nummer 15.

inmiddels meer dan 1 miljoen streams op Spotify voor de badkamerkraan van Pascal Rediker. Maar in week nummer 13 moet hij wel een paar plaatsen inleveren. Vorige week nog op 10, deze week op nummer 14 in de Radio NL Top 30. De volgende die we voor je hebben is wel een stijger. We hebben het over Mike Versteeg. Hartslag van je heupen hoor je nu al 4 weken achter elkaar in de Radio NL Top 30. En stijgt van 18 naar nummer

0: Hezen en Loco zojuist in de Radio NL Top 30. Tijd voor een overzicht.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: We nemen je even mee van de nummer 20 naar de nummer 11. Nummer 20 in de Radio NL Top 30. Deze week Mart Hoogkamer en Willy Dans. Grappie sappie. Ja, en daarna gebeurde wat bijzonders. Nummer 19, namelijk ook voor Mart Hoogkamer. Hij staat naast zijn eigen liedje. Pakt mij. Is nu 2 weken actief in de Radio NL Top 30 en stijgt van 24 naar 19. Hoogste nieuwkomer voor deze week is Robert Pater. Blijft toch bij mij op 18. 17 voor Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. 16 voor de Hollandse nieuwe van deze week. Tour de France, Frans-Duits en Lange Frans. Plaats nummer 15, daar begonnen we dit uur mee. Raymond Hermans en In de Boeken. Nummer 14 is voor Pascal Redeker, de badkamerkraan. Het is al de 13e week dat hij hier in de lijst staat. En moest wel een paar plaatsen inleveren. Een stijgertje dan, 4 weken al voor Mike Versteeg. Vorige week nog op 18, deze week op 13. Is de hartslag van je heupen. Guido van der Graaf, 6 weken in de lijst. Met Ciao, Doei, Adios. Moet 4 plaatsen zakken. En vind je deze week op nummer 12. 11 dan zojuist Jeffrey Hazen en zijn Loco. Voor hem is het week nummer 3 en zit nog in een stijgende lijn. 2 plaatsen wist hij te stijgen. Vorige week op 13, deze week op nummer 11. Verder met de lijst. Ferry de Lits en Shaq Baco in Monaco staan er ook al 3 weken in. En stijgen deze week met 2 plaatsen.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
8: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Maak me nou niet gek. Samuel Welten samen met Leeuw Kleine in de Radio NL Top 30. Ze weten al 11 weken in de lijst te staan. Vorige week nog op plaats nummer 3. Maar die bronzen medaille die hebben ze moeten inleveren. Zie het een beetje als een wisselmedaille. Deze week op nummer 6. Daarvoor Sieneke, en dat is een bijzondere. Deze week op 7. Vorige week op plaats nummer 7. En ze staat ook 7 weken in de lijst. Radio NL Top 30. We komen steeds dichterbij de top 3 van deze week. En ook steeds dichterbij het antwoord. Mag Cheerio weer op plaats nummer 1? Ja of nee? Vorige week was het stuivertje wisselen. En ging zwoele zomernachten van 2 naar 1. En Cheerio van 1 naar 2. Maar hoe is de volgorde nu? Zometeen, dan gaan we erachter komen. Zover zijn we in elk geval nog niet. Eerst naar nummer 5. Vorige week ook al op nummer 5. Dus het is een herkenbaar plaatsje. Misschien begint hij er al aan te wennen. 8 weken lang staat hij al in de Radio NL Top 30. Ik drink rosé. Ik heb het over Wesley Bronkhorst. Die gaan we voor je draaien. Radio NL Top 30.
1: Nummer 5.

0: Vorige week op plaats nummer 4 en deze week ook op plaats nummer 4. Tino Martin bij Radio NL, Jong en Dom. Ja, en de volgende, dat is de grootste en de beste en de snelste stijger van deze week. Plaats nummer 3 is deze week voor Robert van Hemert. Zandloofter. In week nummer 5 vindt hij dus 7 plekken. Want vorige week hoorde je er nog op nummer 10. En dan zometeen ook het antwoord. Zijn de 1 en de 2 alweer omgedraaid? Ja of nee? Niet voordat we de Zandloofter van Robert van Hemert hebben gedraaid op...
1: Nummer

0: deze week genoegen nemen met plaats nummer 2. Justin the Wills en Cheerio.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: Week nummer 29 voor de Radio NL Top 30. Met deze editie 12 stijgers, 10 zakkers, 5 die blijven staan. En maar liefst 3 nieuwkomers. De nieuwkomers van deze week. Op plaats nummer 28 hoorden we Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. 25 voor Yves Berendsen, Misschien is het tijd. En op plaats nummer 18 de hoogste nieuwkomer, Robert Pater, Blijf toch bij mij. Dan nog even, van nummer 10 naar nummer 2. 10 was voor Ferry de Lits en Shaq, Baco in Monaco. Corrie Konings, week nummer 4 dat ze in de Radio NL Top 30 staat. Vorige week op 11, deze week op 9 met Er hangt iets in de lucht. Dan is het plaats nummer 8 voor Jeroen van Zelst, Griekse Nacht. Sieneke blijft staan op plaats nummer 7 in haar 7e week. Ik doe wat ik wil. Samen met Welte, samen met Leeuw Kleine, maak me nou niet gek. Ze moeten de podiumplaats gaan vergeven. 3 plaatsen zakken ze. Vorige week nog op 3, deze week op nummer 6. Wesley Bronkhorst, Ik drink rosé, blijft staan op 5. Tino Martin bleef ook staan op 4, Jong en Dom. Zandloopster dan, nieuw als podiumplekje, Robert van Hemert. Vorige week nog op 10 en deze week op nummer 3. Justin de Wild hoorde je zojuist op nummer 2. Vorige week ook al op de 2. Ja, en dan mag de nummer 1 volgens mij wel bijna voor zichzelf gaan spreken. Wat een ongekend grote hit voor Rutger van Barneveld. Uiteraard de zwoele zomernachten deze week op nummer 1. Morgenmiddag, dan zijn we er weer met de Radio NL Top 30. Maar niet voordat we vol trots Rutger hebben gedraaid.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 1.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
3: Bouwcenter Concordia.
2: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
4: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
7: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De zomer.
2: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
7: Natuurlijk de Otterskooi.
0: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
10: Woninrichting Hans Jutstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Valkenswaard 25 minuten extra. Dan de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag voor de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Een tunnelbuis is dicht vanwege schade aan de tunnel. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een kwartier extra. Dan op de A9 nog, van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Meister Melden Kamer op de A1 naar Amsterdam bij 39,9. De A6 Lelystad-Muiden bij 72,9. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.
0: Dit is de muziek van Radio

0: gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
2: 7 dagen per week geopend.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum. En van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Extra voordelig verzorgd Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ga met me mee.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. In Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
3: Heerlijk!
0: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
11: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
10: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofarendsveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is maar eens te melden camera op de A1 naar Amsterdam bij 40,0. De A4 naar Amsterdam bij 33,1. En de A13 richting Rotterdam bij 6,7.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is droog, maar op veel plekken wel bewolkt. Heel soms is er wat ruimte voor de zon. Het is aan zee een graad of 18, landinwaarts soms 24 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Alleen in het noorden valt er soms wat regen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En dat is ook een beetje de verwachting voor de dagen daarna.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo

0: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De bouwverslimmers.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
6: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
7: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In

0: Kromme Nie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 naar Utrecht heb je bij Den Dolder een kwartier vertraging. Dan op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen Knoppen Paalgraven en Ravenstein, staat 3 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat kost je ongeveer 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Meister met een camera op de A1 naar Amsterdam bij 40,0. A13 naar Rotterdam bij 6,7. En de A17 Roosendaal, Dordrecht bij 6,6.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. Ice Fisher.

0: Jezus komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Het is droog, maar op veel plekken wel bewolkt. Heel soms is er wat ruimte voor de zon. Het is aan zee een graad of 18, landinwaarts soms 24 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Alleen in het noorden valt er soms wat regen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En dat is ook een beetje de verwachting voor de dagen daarna.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, wat blijf je nou?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey, alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ken jij de Fusion Plaza formule?
7: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
6: Naar de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
7: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
6: Fusionplaza.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
7: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Bij Eurojackpot maak je

0: Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
4: Bouwcenter Concordia.
3: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Concordia. Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5:30. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 40,0. Op de A28 Groningen Zwolle bij 118,0.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Al meer dan 45 jaar, een vertrouwd adres.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Radio.nl.
1: Weerbericht.
2: Op de meeste plekken is het droog. In het noorden kan de zon nog even schijnen vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden en dan kan het lokaal regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij.
7: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp.

0: van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. Ais en Visser. Komt goed.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 40,0. Op de A28 Groningen-Zwolle bij 118,0.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Heb je trek?

0: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Bouwcenter Concordia.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
6: Vals. Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Leukes outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
2: Genieten van je tuin.
3: Iedere donderdag koopavond.
2: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en M.

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdag.

0: Bakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Ik

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 40,0. Op de A28 Groningen-Zwolle bij 118,0.
0: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
7: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De zon.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.

0: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties. Of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn vier anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met de 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De zon.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de

0: FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Dit is de muziek van...

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de

0: en een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: alles, alles, alles heeft een reden.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Even bollen. Iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo...

0: Als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ja?
13: Is dat echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
4: Dit is de muziek van...

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zomer.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden.

0: En er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is de muziek van Radio.

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapt de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag.

0: Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Is de muziek van...

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië twee Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdracht.